en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

andere keer misschien. Maar blijven wil nooit s'avonds. Nee, je wil om misschien als het er haalt. Maar zonder zij, zeg maar, want wij zijn laatst verlaten. Nou, dat is iets aan je, het gaat je mee.